0: Tries aan het krussen en niet per moeknaas.
1: Heide.
0: Rakia. Tomli. En de Mata.
2: Zijn Mata?
0: Zet ik als dat met Piet Tomli?
3: Urban FM, we zijn er aan de kast.